Dank zijn Diane en Carol. Dit vijemoel redde Joyce van waar we voor ik kan veel beter en onze eieren terechtkomen van juist de middelpunt is. Zij wel van deel door ware ontsnappen en ons zeiden wat de Bibel te zeiden heeft, waar we een goed verhältnis hebben kunnen, ons goed en eieren verstaan en ons niet strijden.

0: Ek stem ook met wat Diane sê. Ek leef als vroeges ke wie veel door te doen, dat wie nicht ons met onze mannen aaneinig worden.
1: Weetst du, Irma, Joyce wil te ons reden als vroeges, en wat dat is, van wie onze mannen aannemen zoals die zendt.